0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizer Bergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het verkeer op de afsluitdijk, de A7 Horen den Oever, loopt in beide richtingen vertraging op, tussen Wieringerwerf en den Oever. Dat komt door technische problemen, daarom is de weg voor nu afgesloten. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren.
2: Je luistert naar Radio Bergijk.

0: Hoe langer je luistert, hoe meer je hoort. Radio Bergijk.
1: Ah, dit zijn de Time Bandits onder aanvoering van Alidus Hidding. En dit was hun grote hit. I'm specialized in you.

De Time Bandits, onder aanvoering natuurlijk van Alidus Hiddink en I'm Specialized in You. De plaat die stamt uit 1983 en in dat jaar de hoogste notering, nummer 2. De plaat stond totaal 10 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: Weerbericht.
1: Vandaag wordt het zonnig en zeer warm, maar later neemt de kans op onweer toe. De temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 28 graden aan zee tot plaatselijk 34 in het zuiden en oosten. Vooral in de oostelijke helft kunnen onweersbuien ontstaan, mogelijk met stevige windstoten. In het westen draait de wind en koelt het later af naar ongeveer 23 graden. Vanavond blijft een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Komende nacht wordt het rond 19 graden. In de grote steden blijft het warmer dan 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en koeler, met maxima tussen 21 en 28 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: Ah, we gaan weer eventjes lekker terug in de tijd, speciaal voor jou. En dat doen we natuurlijk weer met een Nederlands artiest. Zijn naam is Wally Tax. En hij heeft het over een wonderschone dame, oftewel Miss Wonderful. Oh, Miss Wonderful.

Zijn echte naam is Vladimir Tax, maar wij kennen hem beter als Wally Tax. Hij is geboren in Amsterdam op 14 februari 1948 en ook in Amsterdam overleden op 10 april 2005. Zijn vader was een Nederlander en zijn moeder was een Oekraïner. Die hadden al elkaar ontmoet op een Duitse werkkamp, Arbeitseinsatz. In 1974, op 5 januari, om helemaal precies te zijn, kwam de plaat binnen in de Nederlandse hitparade. De hoogste notering was nummer 11 en stond totaal 6 weken genoteerd.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Venraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Weinig files op het moment door de zomervakantie, wel 2 wegafsluitingen. De A7 Hoorn-Heerenveen die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen. Het verkeer richting Heerenveen kan omrijden via de Noordoostpolder over de A8, de A10, de A1 en de A6. En het verkeer richting Hoorn kan ook omrijden via de Noordoostpolder over de A7, de A6 en de A1. Dan nog een wegafsluiting, de N36 Almelo richting Ommen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48 door een ongeluk. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venraai.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. De lekkerste muziek, de beste kwaliteit.
1: Het is een band uit Wageningen. De teksten werden zo'n beetje allemaal geschreven door Bert Hermelink. Ik heb het over Toontje Lager. En volgens mij zingen ze op het moment weer een toontje hoger. En ze gaan weer naar de film toe. Net zoals toen de tijd. Net als in de film.

0: Het was het eerste grote succes voor Toontje Lager in 1982. Net als in de film kwam de hitparade binnen op 3 juli. Hoogste notering slechts nummer 31. 3 weken stonden ze in totaal genoteerd. Het allergrootste succes voor Toontje Lager was Stiekem Gedanst, want die reikte in 1983 tot nummer 8. Overigens, in 1983 won Toontje Lager de Zilveren Harp.
1: 1, 2, 3, 4...

0: Berg Eik. Net even anders. En dat hoor je.
1: We gaan terug naar 1983 met een formatie die toen de tijd kwam uit Haarlem. Daar spreken ze toch altijd perfect Nederlands, of niet soms? Maar ze doen het in het Engels, deze Nederlandse formatie. Een lekkere hit was het toen de tijd. Hoogste positie, nummer 3. 8 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

right. De plaatsstand uit 983, The Right Side One van de Haarlemse formatie What Fun. 8 weken notering in de Nederlandse hitparade met als hoogste notering nummer 3. En dat bleek achteraf hun enige hitnotering te zijn in de Nederlandse hitparade. Ze hebben nog wel een tweede single uitgebracht, Let's Get Digital, maar die kwam niet verder dan de tipparade. En dat was ook in het jaar 984.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Van een ochtendspits is geen sprake door de zomervakantie. Wel staat er een korte file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. Dan de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 minuten oponthoud. Tot slot nog een wegafsluiting, de A7 Horen-Heerenveen. Die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen en het verkeer kan het beste omrijden via de Noordoostpolder.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Dit is Radio Bergijk. Lekkere muziek. Niet alleen voor Bergijk.
1: Ja, ja, het is een beetje tijd voor rockmuziek. Gitaarmuziek van een Nederlandse band. Ze komen uit Den Haag. Komt allemaal van de LP uit 1982. Titan. Hier is Tower. Nu in de ochtendshow van... Ah, lekker met die drums. Als je nou nog niet wakker bent, dan weet ik het ook niet meer. Hier is Tower.

uit 1982, Tower met See You Tonight. De plaats die bereikte de 12e positie in de nationale hitparade en de 11e positie in de Nederlandse top 40. En de single werd toentertijd gekozen tot steunplaat in de avondspits van Frits Spits. En wat velen niet weten, maar misschien is dat een onthulling, laat ik het zo omschrijven. Dat jingeltje van de steunplaat ging zo van steunplaat, werd toentertijd ingesprongen. Misschien wel ingezongen door Felix Murders. Het is maar even dat je het weet. See you tonight!

0: Weerbericht.
1: Vandaag wordt het zonnig en zeer warm, maar later neemt de kans op onweer toe. De temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 28 graden aan zee tot plaatselijk 34 in het zuiden en oosten. Vooral in de oostelijke helft kunnen onweersbuien ontstaan, mogelijk met stevige windstoten. In het westen draait de wind en koelt het later af naar ongeveer 23 graden. Vanavond blijft een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Komende nacht wordt het rond 19 graden. In de grote steden blijft het warmer dan 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en koeler, met maxima tussen 21 en 28 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Wasabi Baby.
1: Radio Bergijk.
2: Het werd allemaal opgericht eind jaren 80 in Amsterdam. Rondom Treintje Oosterhuis en Geert Oosterhuis. Broer en zus. Oftewel Tote Dutch. En hier zijn ze. Somebody. Else's Lover.

Alhoewel de band al eind jaren 80 is opgericht door Tjeerd en Treintje Oosterhuis, kwam het grote succes pas in 1996. Allereerst met de single Touch Me There, die reikte tot positie nummer 14 in de Nederlandse hitparade. Daarna het nummer wat we zojuist gedraaid hebben, Somebody Else's Lover, en die reikte tot nummer 3 als hoogste notering en stond 16 weken genoteerd en was overigens ook nog eens een oude alarmschijf.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Na een ongeluk is de A58 Breda richting Eindhoven dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Het verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. File op de A325 Arnhem richting Duitsland tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 25 minuten oponthoud. Tot slot nog goed nieuws op de A7, de afsluitdijk, die is na technische problemen weer open.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Voor de steden en op het platteland. Radio Bergijk is er voor iedereen.
1: Terug naar 1994 met deze popklassieker van Dick Hout. Dit is het nummer Still in Mij.

Uit 1994 deze popklassieker van Van Dikhout. Van oorsprong is het een band uit Den Helder. En je hoorde ze met Stil in mij. Kwam van het debuutalbum Van Dikhout. Hoogste notering in de Nederlandse hitparade slechts 23. Stond wel 9 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En het allergrootste singlesucces tot nu toe voor Van Dikhout is het nummer in de live recording. Laat het los. Van Dikhout met Stil in mij.

0: Dit is Radio Bergijk. Lekkere muziek. Niet alleen voor Bergijk.
1: De formatie die we nu gaan draaien, Windjammer, die bestaat uit Peter van Asten, Rick Beekman en Richard Dubois. Oftewel een session trio onder de naam Windjammer. Hier zijn ze met Tossing and Turning.

De Nederlandse formatie Windjammer, een session trio bestaande uit Peter van Asten, Rick Beekman en Richard Dubois. En van Windjammer kennen we natuurlijk Harbor Light, maar ook deze Tossing and Turning.